0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Stuur je appje naar

0: Rakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad.
3: De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden.
2: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
3: Goeie paas.
4: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
7: Kom binnen.
8: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.

with the MC and Beef and Honey. Met Show Me Love en daarvoor hoorde je JC en Alicia Keys, Empire State of Mind. En ik neem je mee naar 1993, die fijne jaren 90, toen er gewoon nog heerlijke R&B gemaakt werd. Onder andere door Jade. Dit is Don't Walk Away. En zometeen hoor je Ed Sheeran. Oh, die Ed Sheeran die heeft zichzelf ook weer in een moeilijk parket gebracht, die jongen. Maar we gaan gewoon lekker zijn muziek draaien. Castle on the Hill hoor je zometeen. Maar eerst even deze lekkere van Jade.

The Castle on the Hill van Ed Sheeran. Ik zei het al, hij heeft het zich niet makkelijk gemaakt hoor. Maar goed, daar hoeven we het niet over te hebben. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws en word je bijgepraat over het laatste nieuws waar het wel om draait. Daarna 20 minuten hits op een rij met onder andere die leuke Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernacht en ook Jennifer Lopez. Maar eerst even Gavin DeGraw en Chariot.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had allang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Ja.

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om te redden, maar dat was vergeefs. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. Het weer, er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

Florence en I'll Be There For You maakten een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoorde Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten, Jennifer Lopez met Let's Get Loud en Nelly Furtado met Turn Off The Light. En dit is Coldplay en Everyday Life. Leuk dat je wel luistert. Kim staat op. Elke werkdag ben ik bij je van 7 tot 8 hier op RTV Parkstad. En mocht je je nog niet hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief, doe dat dan even. Want mijn collega's zitten de hele dag nieuws voor je te vergaren en delen dat op onze website en via onze socials. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, ben je als eerste op de hoogte van alles wat er speelt in onze regio en heb je altijd iets te melden bij het koffieapparaat. De rest van de dag luister je gewoon naar mij en mijn collega's en we hebben hele fijne muziek voor je hier bij RTV Parkstad. Zoals gezegd, dit is Coldplay.

0: Alles kan kapot als je maar lang genoeg wacht. Samuel Welten hoorde je in de vol Coldplay met Everyday Life. En daarmee is er een eind gekomen aan mijn portie hier op RTB Park. Zat de vroege ochtend is officieel afgetrapt. En mijn collega's blijven natuurlijk de hele dag lekkere muziek voor je draaien. Maar ik heb er misschien wel één die je heel goed kan gebruiken deze ochtend. Hij is heerlijk. Hij is 80's uit 1986. Rick James en Glow. En ik ben er natuurlijk morgen weer met een nieuwe...
1: Kim Staal.
0: Ik wens je een hele fijne dag vandaag en graag tot morgen. Bye bye.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen

0: steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
6: Ah, wie schön! Bij Taxi Central.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spekhoff Optiek is het daar helemaal mee.

programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Austria uit 1998 alweer. Je hoorde Thorn.
1: Rini van Breugel.
0: Hele goede ochtend. Na een hele tijd weer terug bij RTW Parkstad. Een tijdje vakantie gehad. Nou, niet echt vakantie. Ik heb thuis veel dingen gedaan. Lekker klussen, nieuwe muur opgeknapt. Met van die plak steenstripsachtige dingen allemaal. Helse klus, maar een prachtig resultaat. Je moet sommige dingen doen om het thuisfront gelukkig te houden. Dat soort dingen allemaal. Wat gaan we doen in dit uur van Velsen Spelen? Claude heb ik voor je. Donna Summer, Rita Ora. We doen natuurlijk een blokje 20 minuten hits op in rij. En vooral veel nieuwe hits zoals deze van Hoogel, Ultra Nate en is Imael Angel of Angel. Move

Groot hoorde je met Selfie bij RTV Park. Zat Baby Get Higher, zat daarvoor van Velzen. En we hebben ook nog helemaal nieuw in de rotatie bij RTV Park. Zat Moving to the Sun van Hoogel, Ultra Nathé en Emile, Angel, Angel, wat jij wil, Angel.

0: dit alweer 9 jaar oud is. Rita Ora hoorde je met Anywhere bij je RTV Parks had. En zometeen is het tijd voor...
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Mm-hmm. En in die 20 minuten hits op een rij, non-stop en breugelvrij, hoor je zometeen Sweet About Me, With or Without You, Magnetic, Boombastic en California Girls. De tracks die je zometeen hoort, maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Beeld, muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
4: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
3: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
4: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Goed plan!
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Kom binnen!
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Ja, Hendrix Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dierendel, Lederhoek.

0: Driesberg in Heerlen.
1: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Bewonersinitiatief Behoud Groene Loper Kunrade maakt zich zorgen over plannen voor in totaal 341 woningen in het dorp. Het aantal blijkt volgens de groep uit aanvragen voor capaciteit op het elektriciteitsnet. De nieuwbouw zou het aantal woningen in Kunrade met 22% tot 25% vergroten. Bewoners vrezen gevolgen voor het landschap, verkeer, de waterhuishouding en leefbaarheid. De groep benadrukt niet tegen woningbouw te zijn, maar pleit voor bouwen op passende schaal en een eerlijke verdeling over alle dorpskernen. Tijdens de 11e Internationale Veteranendag in Brunsum hebben gouverneur Emiel Roemer en burgemeesters uit Parkstad 16 militairen en oud-militairen onderscheiden. Ze ontvangen het insigne voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Dat is bedoeld voor mensen die door hun dienst blijvende lichamelijke of psychische gevolgen ondervinden. Ook trok een internationale veteranenparade door het centrum. De Brunsumse Veteranendag wordt jaarlijks rond 19 september gehouden. De datum waarop de plaats in 1944 werd bevrijd. De gemeente Heerlen helpt inwoners gratis om hun straat of tuin groener te maken. Heerlenaren kunnen gebruik maken van een tegeltaxi, tuinadvies en gratis planten om stenen te vervangen door groen of een geveltuintje aan te leggen. De planten worden sinds kort ingekocht bij kleine lokale ondernemers. Daarmee wil de gemeente ook de Heerlense economie ondersteunen. Inwoners kunnen tot 10 oktober een afspraak maken via heerlen.nl/steenbreek. Zo moet Heerlen komende zomer groener en aantrekkelijker zijn. Voor het eerst in ongeveer 200 jaar is op de steppen van Centraal Kazachstan een veulen van het bedreigde Przewalski-paard geboren. Twee merries uit Gayazoo in Kerkrade maken deel uit van het internationale project dat de wilde paardensoort terugbrengt naar haar oorspronkelijke leefgebied. Volgens Gayazoo toont de geboorte aan dat de dieren zich aan de steppen kunnen aanpassen. Het dierenpark ondersteunt het natuurbehoudsproject ook financieel via het Gaia Nature Fund. Dan nog het weer. De dag begint in Parkstad fris met temperaturen rond 9 graden. Verder overdag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af en het blijft droog. In de middag wordt het ongeveer 19 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind en later neemt de bewolking toe. In de nacht naar dinsdag daalt de temperatuur naar ongeveer 10 graden. Morgen blijft het waarschijnlijk droog en wordt het rond 18 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: in
1: 20 minuten heet op een rij. Non-stop en vreugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Hoor hier Shaggy met Let's Get It On mashup, Mr. Boombastic. De Volstaat Magnetic van The Bowza, With or Without You van U2. Hoor je nog een Sweet About Me? Blijft er nog eentje over. De laatste in de 20 minuten hits op in rij is van Katy Perry samen met Snoop Dogg. Dit is California Girls.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: dat. Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab-woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Een ruzie om een lichtstoel op een Grieks strand heeft het leven gekost aan een 82-jarige man, vermoedelijk na een hartstilstand. De 76-jarige man die met hem in gevecht was, is aangehouden. De overleden bejaarde wilde op het strand van Voulerkmeni, ten zuiden van Athene, een lichtstoel beschikbaar houden terwijl hij op anderen wachtte. De 76-jarige was het daar niet mee eens en ging met hem op de vuist. De 82-jarige man zakte in elkaar. Reanimatie door omstanders mocht niet baten. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: markt ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Uur 2.

0: nieuwe van Shanna Spyro heet Great Expectation.
1: Rini van Breugel.
0: En die hoorde je zojuist hier bij RTV Parkstad. Daarvoor staat Glory Days van Bruce Springsteen. En verderop in dit uur nummer 2 hebben we natuurlijk de maxi-single Mixing Maandag track. Ik heb ook nog Anne-Marie en James Arthur. Samen Lily Allen doen we ook nog Celine Dion. En ken je deze nog van Narcotic Trust? I Like It heette het. En die hoor je nu.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Helemaal tot het einde. Anne-Marie en James Arthur en de videoclip van Rewrite the Stars. Het is maandag, Maxi Single Mixing Maandag Track. Als jij een remix of een lange track weet, mag je dat altijd melden. En Steve die kwam al heel vroeg met een hele goeie. Wegens het overlijden van Dan Beard, een aantal weken inmiddels alweer geleden van de ZZ Top formatie, zou je misschien iets van ZZ Top willen doen in de lange versie of de remix? Kijk maar wat je hebt. Nou, ik heb dit voor je liggen. Even kijken, Steve. Give me all your loving in de remix. Ik kan alleen niet zien wie hem gemaakt heeft. Maar je hoort hem nu bij jou, RTV Parkstad. Yeah.

0: reeks aan optredens daar. En de kaarten zijn stijf uitverkocht voor maximale bedragen. Daar gaat ze goed op scoren. Celine Dion hoorde en zag je met I'm Alive. Heel toepasselijk ook als je programma Staying Alive heet.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En je DJ-naam in het land DJ Alive is. Dus het is een beetje een naamtrek van Celine Dion. Wat heb ik zometeen voor je klaarstaan in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. Shower, sing our own song. Animal, please don't stop the rain. En baila de gasolina. Baila de gasolina. Je hoort ze zometeen achter elkaar in de 20 minuten hits op in rij.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Goeie paas.
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via godajc.nl/tickets.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Bewonersinitiatief Behoud Groene Loper Kunrade maakt zich zorgen over plannen voor in totaal 341 woningen in het dorp. Het aantal blijkt volgens de groep uit aanvragen voor capaciteit op het elektriciteitsnet. De nieuwbouw zou het aantal woningen in Kunrade met 22-25% vergroten. Bewoners vrezen gevolgen voor het landschap, verkeer, de waterhuishouding en leefbaarheid. De groep benadrukt niet tegen woningbouw te zijn, maar pleit voor bouwen op passende schaal en een eerlijke verdeling over alle dorpskernen. Tijdens de 11e Internationale Veteranendag in Brunsum hebben gouverneur Emiel Roemer en burgemeesters uit Parkstad 16 militairen en oud-militairen onderscheiden. Ze ontvangen het insigne voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Dat is bedoeld voor mensen die door hun dienst blijvende lichamelijke of psychische gevolgen ondervinden. Ook trok een internationale veteranenparade door het centrum. De Brunsumse Veteranendag wordt jaarlijks rond 19 september gehouden. De datum waarop de plaats in 1944 werd bevrijd. De gemeente Heerlen helpt inwoners gratis om hun straat of tuin groener te maken. Heerlenaren kunnen gebruik maken van een tegeltaxi, tuinadvies en gratis planten om stenen te vervangen door groen of een geveltuintje aan te leggen. De planten worden sinds kort ingekocht bij kleine lokale ondernemers. Daarmee wil de gemeente ook de Heerlense economie ondersteunen. Inwoners kunnen tot 10 oktober een afspraak maken via heerlen.nl/steenbreek. Zo moet Heerlen komende zomer groener en aantrekkelijker zijn. Voor het eerst in ongeveer 200 jaar is op de steppen van Centraal Kazachstan een veulen van het bedreigde Przewalski-paard geboren. Twee merries uit Gayazu in Kerkrade maken deel uit van het internationale project dat de wilde paardensoort terugbrengt naar haar oorspronkelijke leefgebied. Volgens Gayazu toont de geboorte aan dat de dieren zich aan de steppen kunnen aanpassen. Het dierenpark ondersteunt het natuurbehoudsproject ook financieel via het Gaia Nature Fund. Dan nog het weer. De dag begint in Parkstad fris met temperaturen rond 9 graden. Verder overdag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af en het blijft droog. In de middag wordt het ongeveer 19 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind en later neemt de bewolking toe. In de nacht naar dinsdag daalt de temperatuur naar ongeveer 10 graden. Morgen blijft het waarschijnlijk droog en wordt het rond 18 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Een van de grotere feestplaten van afgelopen jaar. Baila de Gasolina met Effe Savan, Effe Serieus. Als laatste liedje in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. Daarvoor zat Please Don't Stop the Rain van James Morrison. Animal van Cat's Eye zat in the middle. Sing Around Song van UB40 hoorde je ook nog. En Shower van Becky G was de allereerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. Zometeen de show van Arno op de radio. Natuurlijk wens ik je daar echt heel erg veel plezier bij. En ik laat je

0: ook te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
5: Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
12: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen handelde. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
14: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
15: Kom binnen.
16: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt in Kerkrade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
8: Dit is het begin van een nieuw uur.
9: Met Arno Krijger.

Het is allemaal over de film Charlie's Angels, Destiny's Child en Independent Woman Part 1. En dat hadden we nodig. En Talk to You, ja, dat gaan we gewoon doen vandaag. Tot 12 uur ben ik bij je. Trainen op je apparaat. Ik ga je zo meteen vragen hoe je weekend was. Ik wil even een update krijgen. Maar tot 12 uur ben ik bij je. Met ongelooflijke lekkere muziek. Zoals deze bijvoorbeeld uit de jaren 70. Hot Chocolate.

en Blond en Onzichtbaar Bloot. En morgen zijn ze hier in de studio. Dan gaan ze weer een nummertje of twee live zingen. Dus zorg dat je morgen erbij bent. Dat wordt heel erg leuk. Hey, over leuk gesproken. Ik wil eigenlijk weten, hoe was je weekend? Laat het me eventjes weten. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. En laat me even weten hoe jouw weekend was. Dat voor mij was best wel spannend. Zaterdag naar het motocross geweest in Meijel.

0: Parkstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: De gemeente Heerlen helpt inwoners gratis om hun straat of tuin groener te maken. Heerlenaren kunnen gebruik maken van een tegeltaxi, tuinadvies en gratis planten om stenen te vervangen door groen of een geveltuintje aan te leggen. De planten worden sinds kort ingekocht bij kleine lokale ondernemers. Daarmee wil de gemeente ook de Heerlense economie ondersteunen. Inwoners kunnen tot 10 oktober een afspraak maken via heerlen.nl/steenbreek. Zo moet Heerlen komende zomer groener en aantrekkelijker zijn. Voor het eerst in ongeveer 200 jaar is op de steppen van Centraal Kazachstan een veulen van het bedreigde Przewalski-paard geboren. Twee merries uit Gajazoo in Kerkrade maken deel uit van het internationale project dat de wilde paardensoort terugbrengt naar haar oorspronkelijke leefgebied. Volgens Gajazoo toont de geboorte aan dat de dieren zich aan de steppen kunnen aanpassen. Het dierenpark ondersteunt het natuurbehoudsproject ook financieel via het Gaia Nature Fund. Rijk en provincie willen tot 2040 30.000 tot 40.000 woningen bouwen rond 6 Limburgse intercitystations, waaronder Heerlen. De plannen combineren woningbouw met extra werkgelegenheid, voorzieningen en betere bereikbaarheid. De provincie reserveert 50 miljoen euro voor het programma. Hoeveel woningen daarvan in Heerlen komen en welke projecten als eerste worden uitgevoerd is nog niet bekend. Dat wordt uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. De politie is in Brunsum op zoek naar een vermist meisje van 11 jaar. Via Burgernet is rond 6:55 een signalement verspreid. Het meisje is ongeveer 1,60 meter en heeft een slank postuur, bruin haar en bruine ogen. Ze draagt een zwarte spijkerbroek en heeft een grote, donkerbruine gestreepte handtas bij zich. Ook draagt ze een zwarte koptelefoon en grijsroze skielers. Wie het meisje ziet of weet waar ze is, wordt gevraagd direct 112 te bellen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmorgen zijn er wolkenvelden, maar ook geregeld zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 19 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Later op de dag neemt de bewolking toe, maar ook dan wordt geen regen verwacht.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

Nou, wat heeft hij toch lekkere muziek gemaakt, hè? Niemand minder dan George Michael. En dit was een van zijn hitjes, Father Figure. Alles goed in de gaten, ik ben bij je tot een uur of 12. Niall Horan in Heaven.

Niall Horan en Heaven, zo heet hij. En net hadden we in het regio Parkstad bericht van Jos Tuinstra. Het bericht over een meisje van 11 jaar wordt gezocht in Brunsen. Voor meer informatie kijk eventjes bij rtvparkstad.nl op de site. Daar vind je het bericht. En misschien als je ze ziet of info hebt, eventjes met 112 bellen.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Je bent het gewend bij RTV Parkstad. De hits die vliegen hier gewoon om de oren. En ook de hele mooie klassiekers zoals deze. Boston en More Than a Feeling.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: op tritonmarketing.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
3: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
2: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
3: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Goed plan!
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Vliegtuigen worden tijdelijk aan de grond gehouden en de Asian Games zijn deels afgelast. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen heeft gehandeld. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge aanwezig. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Gepensioneerden gingen er weinig op vooruit. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit, volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast de afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Op Sri Lanka is het grootste massagraf ooit ontdekt. Het gaat om de resten van 572 volwassenen en kinderen die vermoedelijk zijn verdwenen tijdens de burgeroorlog tussen 1983 en 2009. Het massagraf werd gevonden bij graafwerkzaamheden in het Gemani-gebied aan de noordkant van Sri Lanka. Veel lichamen lagen dicht op elkaar. Tijdens de burgeroorlog vochten Tamils voor onafhankelijkheid. Daarbij vielen ruim 100.000 doden en raakten 23.000 mensen vermist. Het weer, overwegend droog. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
7: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land?
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Arno Krijnen.

Nals Barkley hoorde jij en Crazy. En daarachteraan komt deze man, Cameron Whitecamp. Hey, we gaan eventjes terug in de tijd. Het origineel stamt van Aretha Franklin, de Queen of Soul. Maar dit keer gedaan door Bump the Bass in de jaren 80. En Say a Little Prayer.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Bij Taxi Centrale

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De gemeente Heerlen helpt inwoners gratis om hun straat of tuin groener te maken. Heerlenaren kunnen gebruik maken van een tegeltaxi, tuinadvies en gratis planten om stenen te vervangen door groen of een geveltuintje aan te leggen. De planten worden sinds kort ingekocht bij kleine lokale ondernemers. Daarmee wil de gemeente ook de Heerlense economie ondersteunen. Inwoners kunnen tot 10 oktober een afspraak maken via heerlen.nl/steenbreek. Zo moet Heerlen komende zomer groener en aantrekkelijker zijn. Voor het eerst in ongeveer 200 jaar is op de steppen van Centraal Kazachstan een veulen van het bedreigde Przewalski-paard geboren. Twee merries uit Gayazoo in Kerkrade maken deel uit van het internationale project dat de wilde paardensoort terugbrengt naar haar oorspronkelijke leefgebied. Volgens Gayazoo toont de geboorte aan dat de dieren zich aan de steppen kunnen aanpassen. Het dierenpark ondersteunt het natuurbehoudsproject ook financieel via het Gaia Nature Fund. Rijk en provincie willen tot 2040 30.000 tot 40.000 woningen bouwen rond 6 Limburgse intercitystations, waaronder Heerlen. De plannen combineren woningbouw met extra werkgelegenheid, voorzieningen en betere bereikbaarheid. De provincie reserveert 50 miljoen euro voor het programma. Hoeveel woningen daarvan in Heerlen komen en welke projecten als eerste worden uitgevoerd is nog niet bekend. Dat wordt uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. De politie is in Brunsum op zoek naar een vermist meisje van 11 jaar. Via Burgernet is rond 6:55 een signalement verspreid. Het meisje is ongeveer 1,60 meter en heeft een slank postuur, bruin haar en bruine ogen. Ze draagt een zwarte spijkerbroek en heeft een grote, donkerbruine, gestreepte handtas bij zich. Ook draagt ze een zwarte koptelefoon en grijsroze skielers. Wie het meisje ziet of weet waar ze is, wordt gevraagd direct 112 te bellen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmorgen zijn er wolkenvelden, maar ook geregeld zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 19 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Later op de dag neemt de bewolking toe, maar ook dan wordt geen regen verwacht.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

Uit de jaren 90. Hoe heet je ook alweer? Beloved. Geen is voor 6 dingen tegelijk en doen, dan gaat het weer niet goed. Sweet Harmony, zo heette die. En daarvoor zat Gert-Jan. En die is beter bekend als Brainpower. En hij gaat komen 17 oktober hier naar Heerlen en hier naar RTV Parkstad. Bruno Mars. And On My Soul.

Oh, wat heeft die man toch lekkere muziek gemaakt, hè? Bruno Mars en On My Soul bij jou nummer 1. Dat is de RTV Parkstad, als het goed is. Zometeen eventjes een plaatje draaien voor mijn vriend. Niemand minder dan André Hofland uit Brunsum. Samen met Nico. Ze gaan dadelijk dat videoclipje wat dadelijk komt, gaan ze nadoen. Niet deze, maar wat hierna komt.

0: het festivalseizoen is een beetje voorbij. Jammer eigenlijk, want dit is wel zo'n lekkere. Rihanna en Calvin Harris en We Found Love. Nou ja, ik wil eventjes een filmpje zien. André en Nicole, zijn jullie er klaar voor? Ja, kijk maar eventjes naar de videoclip en doen we maar even na. Laat het maar eventjes filmen.
1: Jouw hits. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Kom binnen!
7: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
11: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
12: Goeie paas. Paulussen, Paulussen.
13: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
14: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
15: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode, die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen.
3: Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit, volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en de winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Het weer, overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
16: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Ja, de lekkerste muziek. 24/7 en dan gewoon via de 89.2 of via het World Wide Web ook te beluisteren. Ja, via het internet. Ik zal maar gewoon even gewoon in het Nederlands vertellen. Dat is misschien nog wel zo makkelijk. Hè. Als je iets leuks wilt horen of iets leuks wilt aanvragen, doe dat dan. Hè. Je weet inmiddels hoe dat werkt. Hè. Dat komt via de Parkstad.
1: What's up?
0: Inderdaad, laat me even horen wat je wil, wat je wilt horen. Laat mij even weten wat je wil horen. Drop het even in de Parkstad WhatsApp-box. En dan ga ik het wellicht zo direct hier voor je draaien. En dan jingle. Maar op je raam, op je...

Hey, zo direct, de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. Je hebt nog heel even de tijd. Laat weten wat je wil horen. Stuur even een appje, hoor je hem wellicht zometeen hier op de radio.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen, regel.

0: houden aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: De gemeente Heerlen helpt inwoners gratis om hun straat of tuin groener te maken. Heerlenaren kunnen gebruik maken van een tegeltaxi, tuinadvies en gratis planten om stenen te vervangen door groen of een geveltuintje aan te leggen. De planten worden sinds kort ingekocht bij kleine lokale ondernemers. Daarmee wil de gemeente ook de Heerlense economie ondersteunen. Inwoners kunnen tot 10 oktober een afspraak maken via heerlen.nl/steenbreek. Zo moet Heerlen komende zomer groener en aantrekkelijker zijn. Voor het eerst in ongeveer 200 jaar is op de steppen van Centraal Kazachstan een veulen van het bedreigde Przewalski-paard geboren. Twee merries uit Gayazu in Kerkrade maken deel uit van het internationale project dat de wilde paardensoort terugbrengt naar haar oorspronkelijke leefgebied. Volgens Gayazu toont de geboorte aan dat de dieren zich aan de steppen kunnen aanpassen. Het dierenpark ondersteunt het natuurbehoudsproject ook financieel via het Gaia Nature Fund. Rijk en provincie willen tot 2040 30.000 tot 40.000 woningen bouwen rond zes Limburgse intercitystations, waaronder Heerlen. De plannen combineren woningbouw met extra werkgelegenheid, voorzieningen en betere bereikbaarheid. De provincie reserveert 50 miljoen euro voor het programma. Hoeveel woningen daarvan in Heerlen komen en welke projecten als eerste worden uitgevoerd, is nog niet bekend. Dat wordt uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. De politie is in Brunsum op zoek naar een vermist meisje van 11 jaar. Via Burgernet is rond 5 voor 7 een signalement verspreid. Het meisje is ongeveer 1,60 meter en heeft een slank postuur, bruin haar en bruine ogen. Ze draagt een zwarte spijkerbroek en heeft een grote, donkerbruine gestreepte handtas bij zich. Ook draagt ze een zwarte koptelefoon en grijsroze skielers. Wie het meisje ziet of weet waar ze is, wordt gevraagd direct 112 te bellen. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmorgen zijn er wolkenvelden, maar ook geregeld zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 19 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Later op de dag neemt de bewolking toe, maar ook dan wordt geen regen verwacht.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad.

0: When I spent the summer on you.
1: Ah, ik snap het helemaal. Ik snap het helemaal als je boos bent of verdrietig dat je je plaatje niet gehoord hebt. Wel maar doorgeven een app en zo. En dan komt hij weer, Camelot. En ik moet sturen. Hij draait hem niet. Nou, er komen er heel veel binnen. Ik ga proberen hem wellicht straks te draaien. Want om 2:30 nu.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
3: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
2: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
3: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Goed plan!
4: Goeie paas! Paulussen, Paulussen! Doelpunt Roda! Mitchell Paulussen!
5: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
10: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
0: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 1 uur.
11: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Draai de verhoging van verkeersboetes terug. Dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. En staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
14: Want het oog wil ook wat.
13: Audiofrenzy.nl.
15: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
13: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
16: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
15: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
17: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
16: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
18: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

Maandag, heerlijk, de lekkerste muziek van alle tijden hoor je natuurlijk alleen hier op RTV Parkstad. Welkom bij deel 2 van de lunchshow. Het is Broodje Mouw. Met rond 1:30 een nieuwe ronde 20 minuten hits op

0: Mocht je nou denken van, hey, ik heb een ontzettend lekker liedje wat ik heel graag wil horen. Geef hem dan even door. Via de Parkstad.
1: Waza!
0: Inderdaad, dat is heel simpel. Laat het eventjes weten en dan ga ik hem wellicht zo meteen voor je draaien.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön! Komm binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Zij gaf op 23 juli 35.000 euro mee aan een man die zich voordeed als agent. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat zijn foto was verspreid. Woensdag wordt hij voorgeleid. Of het geld is teruggevonden is niet bekend. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is als enige Limburgse instelling genomineerd voor de titel Overheidsorganisatie van het jaar 2026. De regio behoort tot een shortlist van 7 kandidaten en presenteert zich vrijdag tijdens de halve finale in Utrecht. Volgens de eigen toelichting loopt de veiligheidsregio landelijk voorop met maatregelen om de hulpverlening bij een langdurige, grootschalige stroomuitval op peil te houden. Ook wijst de organisatie op aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, innovaties binnen de brandweerzorg en een opleidingstraject waarin aspiranten in 4 maanden tot brandweermedewerker worden opgeleid. De jury kiest 3 finalisten. De winnaar wordt op 26 november bekendgemaakt. De gemeente Beekdalen wil minder particuliere woningen in de Bloemenbuurt in Schinveld verduurzamen dan aanvankelijk gepland. Het aantal daalt van ongeveer 50 naar 25. Een deel van het subsidiegeld is nodig voor de aankoop van 4 woningen aan de burgemeester Bosstraat, waar renovatie door funderingsproblemen niet mogelijk zou zijn. De gemeenteraad en de subsidieverstrekker moeten nog met de gewijzigde plannen instemmen. Inwoners van Brunsum-Oost kunnen meewerken aan een groot textielkunstwerk over hun wijk. Kinderen van basisschool Meander leveren ideeën over kenmerkende mensen en plekken. Handwerkers verwerken die vervolgens in een 3-luik. Bij voldoende belangstelling begint het project in oktober met bijeenkomsten op donderdagmiddag. Ervaring met borduren, breien of haken is niet vereist. Het kunstwerk wordt later op verschillende plekken in Brunsum tentoongesteld. Dan nog het weer. In Parkstad verloopt de middag droog met een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt op van ongeveer 16 graden naar plaatselijk 19 of 20 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking wat toe, maar regen wordt niet verwacht. Vanavond zijn er brede opklaringen en koelt het geleidelijk af. De komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk

Heerlijk, hè? Alle classics en de actuele hits. Alles komt voorbij op Echte V Parkstad. Het zit er weer op voor Kamelot. Voor deze maandag vanavond, als alles goed gaat, om 8 uur een nieuwe pre-late night radio show. En anders morgenmiddag om 12 uur ben ik er weer bij je. Met de lunch, broodje mouw, hier op Echte V Parkstad.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Ja, Hendricks Mode. Prachtenwelt. Daar is wat los daar. Daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar. Alles. Dierendel. Lederhoek.

0: Elsberg in Heerlen.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Klaar met werken? Autovies. Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: Goeie paas, Paulussen, Paulussen!
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Tjong, daar is al deze. Op RTV Park zat net na 2 uur. Het is maandag 21 september, de dag van de vrede. En de start van de week van het weekgeluk. Ga jij je dat baas even uitleggen?
1: Jouw hits. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

Lekkere deunen Jamaica en Bam Bam Jugal. En daarvoor hadden we Wang Chung en Denzel Days. De Parks stadhit van maandagmiddag. Ach ja, het is een werkdag. Je moet er weer even tegenaan. Een hele werkweek, maar ik ga je er zeker...

0: samenwerking die schreeuwt om meer. Mo en Douwebop en nog even blijven. Daarvoor de meiden van de Tomaket en de Tardis High. Dat is allemaal RTV Parkstad.
1: Jouw hit, jouw hit.

Janet Miss Jackson. Lekker, All For You op RTV Park zat. Daarvoor nog even blijven. Nou, Bob en Mo en Kygo en Stargazing. Dat zijn de hits voor deze heerlijke maandag. Ja, ik vind het een leuke maandag. Ik zie wat berichtjes voorbij komen dat mensen een beetje chagrijnig zijn. Juist omdat het maandag is. Hé, maar kom op, zeg. We gaan elkaar gewoon een beetje doorheen slepen. Dan weet ik zeker dat we ook deze...

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken. Ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerle.
8: Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Ze gaf op 23 juli 35.000 euro mee aan een man die zich voordeed als agent. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat zijn foto was verspreid. Woensdag wordt hij voorgeleid. Of het geld is teruggevonden is niet bekend. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is als enige Limburgse instelling genomineerd voor de titel Overheidsorganisatie van het jaar 2026. De regio behoort tot een shortlist van 7 kandidaten en presenteert zich vrijdag tijdens de halve finale in Utrecht. Volgens de eigen toelichting loopt de veiligheidsregio landelijk voorop met maatregelen om de hulpverlening bij een langdurige, grootschalige stroomuitval op peil te houden. Ook wijst de organisatie op aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, innovaties binnen de brandweerzorg en een opleidingstraject waarin aspiranten in 4 maanden tot brandweermedewerker worden opgeleid. De jury kiest 3 finalisten. De winnaar wordt op 26 november bekendgemaakt. De gemeente Beekdalen wil minder particuliere woningen in de Bloemenbuurt in Schinveld verduurzamen dan aanvankelijk gepland. Het aantal daalt van ongeveer 50 naar 25. Een deel van het subsidiegeld is nodig voor de aankoop van 4 woningen aan de burgemeester Bosstraat, waar renovatie door funderingsproblemen niet mogelijk zou zijn. De gemeenteraad en de subsidieverstrekker moeten nog met de gewijzigde plannen instemmen. Inwoners van Brunssum Oost kunnen meewerken aan een groot textielkunstwerk over hun wijk. Kinderen van basisschool Meander leveren ideeën over kenmerkende mensen en plekken. Handwerkers verwerken die vervolgens in een drieluik. Bij voldoende belangstelling begint het project in oktober met bijeenkomsten op donderdagmiddag. Ervaring met borduren, breien of haken is niet vereist. Het kunstwerk wordt later op verschillende plekken in Brunssum tentoongesteld. Dan nog het weer. In Parkstad verloopt de middag droog met een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt op van ongeveer 16 graden naar plaatselijk 19 of 20 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking wat toe, maar regen wordt niet verwacht. Vanavond zijn er brede opklaringen en koelt het geleidelijk af. De komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden.
11: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

is bijna altijd goed als je de Coldplay'er voorbij laat komen. En Sky Full of Stars is een fijne single die ze deden met Avicii. Ik heb wat beelden gezien, die zijn online te vinden over de samenwerking. En dat blijft wel heel bijzonder. Daarvoor nog Tuesday in Texas, Ella Langley. Hit van dit moment. Het is 3:10. Je luistert naar Parkstad en Van Rempel.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön!
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes.

0: Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Parkstad.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 3:00.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen... krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten... om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen... bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen. Onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude... stelden onafhankelijke waarnemers vast. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen... voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens... om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden... zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden... op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg... meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Het weer... Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
5: De spanning, de ontlading,
6: het samen juichen.
7: Het nieuwe seizoen staat voor de deur.
6: Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart.
7: Tezamen zijn 4 Roda JC.
8: Goeie paas, Paulussen, Paulussen. Doelpunt Roda, Mitchell Paulussen.
7: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
9: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met 1500 euro aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
12: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
11: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
12: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
11: Goed plan!
13: Kom binnen!
14: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
13: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
14: Rockmart in Kerkrade, zei je?
13: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
15: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dierendel, Lederhoek.

Dat was één groot feest voor deze mannen. Niet nodig, je hoorde Flemming en Meteor hier op de radio. En daarmee is het 3 uur geweest op maandagmiddag. Je luistert naar RTV Parkstad. Ja, wil je alles over ons weten? Check www.rtvparkstad.nl of onze socials. Altijd makkelijk. You Gotta Be, mooie single van Desiree.

Precies 28 jaar geleden had ze een hele grote hit met Live. En dit was een single die erachteraan kwam. Was misschien niet de even grote hit die ze hadden gehoopt, maar toch wel echt lekker. You Gotta Be op jouw RTV Parkstad. Jouw hits en jouw nieuws. Lekker. Maandag 21 september op de kalender. En Roxy Dekker met haar nieuwe Bare Minimum.

Africa. Lekker, hè? Razor Light op de radio. Het is vandaag trouwens op de kop af 28 jaar geleden dat de oprichters van Google hun eerste werknemer in dienst nemen. Het is de employee Craig Silverstein. Hij is een vriend van Larry en Sergey, die ze kennen van Stanford University. Ja, en dan zijn we inmiddels 28 jaar verder en 190.000 medewerkers. Oh,

De Commodores en de Night Shift. Wat een mooie single. Die hoor je bijna nergens. En dat is het leuke, dat is de uitdaging van jouw RTV Parkstad. Jouw hits en jouw nieuws met straks 20 minuten non-stop een breuzeltje vrij.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Zij gaf op 23 juli 35.000 euro mee aan een man die zich voordeed als agent. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat zijn foto was verspreid. Woensdag wordt hij voorgeleid. Of het geld is teruggevonden is niet bekend. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is als enige Limburgse instelling genomineerd voor de titel Overheidsorganisatie van het jaar 2026. De regio behoort tot een shortlist van 7 kandidaten en presenteert zich vrijdag tijdens de halve finale in Utrecht. Volgens de eigen toelichting loopt de veiligheidsregio landelijk voorop met maatregelen om de hulpverlening bij een langdurige, grootschalige stroomuitval op peil te houden. Ook wijst de organisatie op aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, innovaties binnen de brandweerzorg en een opleidingstraject waarin aspiranten in 4 maanden tot brandweermedewerker worden opgeleid. De jury kiest 3 finalisten. De winnaar wordt op 26 november bekendgemaakt. De gemeente Beekdalen wil minder particuliere woningen in de Bloemenbuurt in Schinveld verduurzamen dan aanvankelijk gepland. Het aantal daalt van ongeveer 50 naar 25. Een deel van het subsidiegeld is nodig voor de aankoop van 4 woningen aan de burgemeester Bosstraat, waar renovatie door funderingsproblemen niet mogelijk zou zijn. De gemeenteraad en de subsidieverstrekker moeten nog met de gewijzigde plannen instemmen. Inwoners van Brunsum Oost kunnen meewerken aan een groot textielkunstwerk over hun wijk. Kinderen van basisschool Meander leveren ideeën over kenmerkende mensen en plekken. Handwerkers verwerken die vervolgens in een drieluik. Bij voldoende belangstelling begint het project in oktober met bijeenkomsten op donderdagmiddag. Ervaring met borduren, breien of haken is niet vereist. Het kunstwerk wordt later op verschillende plekken in Brunsum tentoongesteld. Dan nog het weer. In Parkstad verloopt de middag droog met een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt op van ongeveer 16 graden naar plaatselijk 19 of 20 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking wat toe, maar regen wordt niet verwacht. Vanavond zijn er brede opklaringen en koelt het geleidelijk af. De komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

een van de eerste echte grote kennismakingen in de hitparades met dit bandje. Met Maan en Busy en natuurlijk Tabitha op de radio. En daarmee sloten we 20 minuten non-stop in Breuzel vrij. Ik ben er morgen weer vanaf 2 uur. Tot dan.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen. Onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Goeie paas, Paulussen, Paulussen!
6: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
8: Ha, wie schön!
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
13: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
12: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
15: Dit is het begin van een nieuw uur.
16: Met Richard.

Jennifer Lopez en Waiting for the Night. Met daarvoor Bibi Rexha, samen met Velus en The New Religion. En daarmee zijn we begonnen aan een splinternieuwe werkweek. Dat betekent tot aan vrijdag moeten we toch even aan de bak. Jammer, hè?

Alcazar en Grind at the Discotheque. En het is de hoogste tijd dat we even een splinternieuwe spreuk, oftewel een spreuk van vandaag, van de muur gaan halen. Het tegeltje komt van de muur en er gaat over niet chaotisch zijn. Of ben je juist wel, ik wou bijna zeggen erotisch, chaotisch. Daar hebben we het over zometeen.

0: China Sparrow en Material. En het is over tijd voor het tegeltje van de muurtalen. Om even te kijken, ben je chaotisch of niet? Daar komt ie. Ik ben niet chaotisch. Ik ben een live experiment.
1: Jouw hits. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

0: Shawn Mendes en Mercy, Mercy, Mercy. Zometeen mijn persoonlijke vriendelijke vrienden, de nieuwsredactie van RTV Parkstad. Zij weten wat gebeurd is vandaag en ook het weer. En meteen erachteraan, lekker hit. Ze komen eraan, Teddy Swims, ook Cressup, maar ook Cameron. The Kingdom of Fear, zometeen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Zij gaf op 23 juli 35.000 euro mee aan een man die zich voordeed als agent. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat zijn foto was verspreid. Woensdag wordt hij voorgeleid. Of het geld is teruggevonden is niet bekend. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is als enige Limburgse instelling genomineerd voor de titel Overheidsorganisatie van het jaar 2026. De regio behoort tot een shortlist van 7 kandidaten en presenteert zich vrijdag tijdens de halve finale in Utrecht. Volgens de eigen toelichting loopt de veiligheidsregio landelijk voorop met maatregelen om de hulpverlening bij een langdurige, grootschalige stroomuitval op peil te houden. Ook wijst de organisatie op aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, innovaties binnen de brandweerzorg en een opleidingstraject waarin aspiranten in 4 maanden tot brandweermedewerker worden opgeleid. De jury kiest 3 finalisten. De winnaar wordt op 26 november bekendgemaakt. De gemeente Beekdalen wil minder particuliere woningen in de Bloemenbuurt in Schinveld verduurzamen dan aanvankelijk gepland. Het aantal daalt van ongeveer 50 naar 25. Een deel van het subsidiegeld is nodig voor de aankoop van 4 woningen aan de burgemeester Bosstraat, waar renovatie door funderingsproblemen niet mogelijk zou zijn. De gemeenteraad en de subsidieverstrekker moeten nog met de gewijzigde plannen instemmen. Inwoners van Brunsum Oost kunnen meewerken aan een groot textielkunstwerk over hun wijk. Kinderen van basisschool Meander leveren ideeën over kenmerkende mensen en plekken. Handwerkers verwerken die vervolgens in een drieluik. Bij voldoende belangstelling begint het project in oktober met bijeenkomsten op donderdagmiddag. Ervaring met borduren, breien of haken is niet vereist. Het kunstwerk wordt later op verschillende plekken in Brunsum tentoongesteld. Dan nog het weer. In Parkstad verloopt de middag droog met een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt op van ongeveer 16 graden naar plaatselijk 19 of 20 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking wat toe, maar regen wordt niet verwacht. Vanavond zijn er brede opklaringen en koelt het geleidelijk af. De komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 8 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Even lekker rustig aan. Cressip en Would I Stay. Met de voornaam Cameron Whitcup. En daarvoor de Backstreet Boys met No Diggity. En daarmee hebben we dus alle hits gehad die je net hoorde na het lokaal nieuws van RTV Parkstad. Even kijken wat gebeurde in Parkstad een jaar geleden. Op deze maandag 21 september. Maar dan in Brunsum.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: In Brunsum vond de 10e Internationale Veteranendag plaats. Veteranen, inwoners en genodigden kwamen bijeen voor een dag van herdenking en eerbetoon. Onder de aanwezigen waren onder andere de commandant van JFC Brunsum.

Het is de nieuwe plaat van Teddy Swims. En hij klinkt oh zo lekker. En als je denkt, hebben we nog meer hits? Absoluut. Zometeen in deel 2 natuurlijk van de middenshow. Annie Lennox, maar ook Sarah Lansen, die komen eraan. Maar eerst nog even de weekend. En dan op een maandag. I'll feel it coming. Tot zometeen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: Randstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: bedrijven.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent, met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg 35.000 euro aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
4: Del Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
3: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
4: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Goed plan!
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
5: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Met Richard Rechtenberg.

Annie Lennox en The White Shade of Pearl. Met de voornig Sarah Lanson met Midnight Sun. En daarmee begonnen we dus de middenshow in het tweede gedeelte op deze maandag. Het mooie is, je dacht de hele werkweek voor de boeg. Maar het is al bijna 4:15, dus de werkdag zit er toch

Oh, je bent populair, IDD, Ronnie Flex en Verna tezamen. Ja, vrienden, ben je een beetje chaotisch? Heb je Tegeltje nog niet gehoord de afgelopen uur? Dan is dat geen enkel probleem. Ja, hij komt eraan hoor. Zometeen afdeling niet chaotisch. Wat ben je dan wel? Eerst de dame van Lord's Lane, de zusjes. I wanna be

De zusjes tezamen. Lals Lane. En I Wanna Be. Ik zei net al, ben je chaotisch of juist niet chaotisch? Nou, dan komt die het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag. Ik ben niet chaotisch, ik ben een live experiment. Ja.

0: Ik leef niet meer voor jou, Marco Borsato bij Parkstad. Ja, vrienden. Zometeen de nieuwsredactie. En zij weten wat gebeurd is in Parkstad. En meteen erachteraan het weer. En hit. Denk even aan de Sugar Babes. Roxy Dekker. Mark Robin Chills. Zometeen.
1: Goeie paas.
2: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
4: 360808. Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste Trachtenkleidung. Van Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Ook voor het maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Zij gaf op 23 juli 35.000 euro mee aan een man die zich voordeed als agent. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat zijn foto was verspreid. Woensdag wordt hij voorgeleid. Of het geld is teruggevonden is niet bekend. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is als enige Limburgse instelling genomineerd voor de titel Overheidsorganisatie van het jaar 2026. De regio behoort tot een shortlist van 7 kandidaten en presenteert zich vrijdag tijdens de halve finale in Utrecht. Volgens de eigen toelichting loopt de veiligheidsregio landelijk voorop met maatregelen om de hulpverlening bij een langdurige, grootschalige stroomuitval op peil te houden. Ook wijst de organisatie op aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, innovaties binnen de brandweerzorg en een opleidingstraject waarin aspiranten in 4 maanden tot brandweermedewerker worden opgeleid. De jury kiest 3 finalisten. De winnaar wordt op 26 november bekendgemaakt. De gemeente Beekdalen wil minder particuliere woningen in de Bloemenbuurt in Schinveld verduurzamen dan aanvankelijk gepland. Het aantal daalt van ongeveer 50 naar 25. Een deel van het subsidiegeld is nodig voor de aankoop van 4 woningen aan de Burgemeester Bosstraat, waar renovatie door funderingsproblemen niet mogelijk zou zijn. De gemeenteraad en de subsidieverstrekker moeten nog met de gewijzigde plannen instemmen. Inwoners van Brunsum Oost kunnen meewerken aan een groot textielkunstwerk over hun wijk. Kinderen van basisschool Meander leveren ideeën over kenmerkende mensen en plekken. Handwerkers verwerken die vervolgens in een 3-luik. Bij voldoende belangstelling begint het project in oktober met bijeenkomsten op donderdagmiddag. Ervaring met borduren, breien of haken is niet vereist. Het kunstwerk wordt later op verschillende plekken in Brunsum tentoongesteld. Dan nog het weer. Vanavond blijft het in Parkstad droog. Rond 6:30 is het ongeveer 18 graden met wolkenvelden en nog af en toe zon. Na zonsondergang, dat is rond 7:40, koelt het geleidelijk af naar 16 graden om 8:00 en ongeveer 13 graden tegen middernacht. Er staat weinig wind. Ook gedurende de nacht blijft het droog met minimaal rond 8 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: De dames van de Sugar Babes en de Hollandettes met de voornaam Goxie Dekker en Robin Schulz. Dat waren de hits die je zojuist hoorde bij RTW Parks. We gaan nog even kijken wat een jaar geleden op deze maandag 21 september in het jaar 2025 gebeurde.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: In de boekhandel Van der Velde Van Dam in Heerlen werd aandacht besteed aan de schrijver Piet Boel en zijn nieuwe roman Kruistocht van een Clown. Het boek was gebaseerd op waargebeurtenissen die onder andere speelden in de regio rond Aken, maar ook Maastricht.

Suzanne en Freek. En zij dromen nog steeds in kleuren. Mijn persoonlijke vriendelijke vrienden, het zit erop hoor, de middenshow van vandaag. Maar geen probleem, morgen absoluut zijn we bij je terug tussen 4 en 6 met een hele mooie nieuwe middenshow.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dierenel, Lederhoofd.

0: en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Fresh fruit, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
10: Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
11: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
12: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Het vuur veroorzaakte veel rook. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking van biodiesel. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18

0: Vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Zij gaf op 23 juli 35.000 euro mee aan een man die zich voordeed als agent. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat zijn foto was verspreid. Woensdag wordt hij voorgeleid. Of het geld is teruggevonden is niet bekend. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is als enige Limburgse instelling genomineerd voor de titel Overheidsorganisatie van het jaar 2026. De regio behoort tot een shortlist van 7 kandidaten en presenteert zich vrijdag tijdens de halve finale in Utrecht. Volgens de eigen toelichting loopt de veiligheidsregio landelijk voorop met maatregelen om de hulpverlening bij een langdurige, grootschalige stroomuitval op peil te houden. Ook wijst de organisatie op aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, innovaties binnen de brandweerzorg en een opleidingstraject waarin aspiranten in 4 maanden tot brandweermedewerker worden opgeleid. De jury kiest 3 finalisten. De winnaar wordt op 26 november bekendgemaakt. De gemeente Beekdalen wil minder particuliere woningen in de Bloemenbuurt in Schinveld verduurzamen dan aanvankelijk gepland. Het aantal daalt van ongeveer 50 naar 25. Een deel van het subsidiegeld is nodig voor de aankoop van 4 woningen aan de burgemeester Bosstraat, waar renovatie door funderingsproblemen niet mogelijk zou zijn. De gemeenteraad en de subsidieverstrekker moeten nog met de gewijzigde plannen instemmen. Inwoners van Brunsum Oost kunnen meewerken aan een groot textielkunstwerk over hun wijk. Kinderen van basisschool Meander leveren ideeën over kenmerkende mensen en plekken. Handwerkers verwerken die vervolgens in een 3-luik. Bij voldoende belangstelling begint het project in oktober met bijeenkomsten op donderdagmiddag. Ervaring met borduren, breien of haken is niet vereist. Het kunstwerk wordt later op verschillende plekken in Brunsum tentoongesteld. Dan nog het weer. Vanavond blijft het in Parkstad droog. Rond 6:30 is het ongeveer 18 graden met wolkenvelden en nog af en toe zon. Na zonsondergang, dat is rond 7:40, koelt het geleidelijk af naar 16 graden om 8 uur en ongeveer 13 graden tegen middernacht. Er staat weinig wind. Ook gedurende de nacht blijft het droog met minima rond 8 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Ah, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
5: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. Eén stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Ook speelt het dalende vertrouwen in de overheid een rol. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen, zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking ervan. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak.

0: de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spekhoff Optiek is het daar helemaal mee.

0: mooiste kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.

0: bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
4: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
3: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
4: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Goed plan!
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
7: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Zij gaf op 23 juli 35.000 euro mee aan een man die zich voordeed als agent. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat zijn foto was verspreid. Woensdag wordt hij voorgeleid. Of het geld is teruggevonden is niet bekend. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is als enige Limburgse instelling genomineerd voor de titel Overheidsorganisatie van het jaar 2026. De regio behoort tot een shortlist van 7 kandidaten en presenteert zich vrijdag tijdens de halve finale in Utrecht. Volgens de eigen toelichting loopt de veiligheidsregio landelijk voorop met maatregelen om de hulpverlening bij een langdurige, grootschalige stroomuitval op peil te houden. Ook wijst de organisatie op aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, innovaties binnen de brandweerzorg en een opleidingstraject waarin aspiranten in 4 maanden tot brandweermedewerker worden opgeleid. De jury kiest 3 finalisten. De winnaar wordt op 26 november bekendgemaakt. De gemeente Beekdalen wil minder particuliere woningen in de Bloemenbuurt in Schinveld verduurzamen dan aanvankelijk gepland. Het aantal daalt van ongeveer 50 naar 25. Een deel van het subsidiegeld is nodig voor de aankoop van 4 woningen aan de burgemeester Bosstraat, waar renovatie door funderingsproblemen niet mogelijk zou zijn. De gemeenteraad en de subsidieverstrekker moeten nog met de gewijzigde plannen instemmen. Inwoners van Brunsum Oost kunnen meewerken aan een groot textielkunstwerk over hun wijk. Kinderen van basisschool Meander leveren ideeën over kenmerkende mensen en plekken. Handwerkers verwerken die vervolgens in een drieluik. Bij voldoende belangstelling begint het project in oktober met bijeenkomsten op donderdagmiddag. Ervaring met borduren, breien of haken is niet vereist. Het kunstwerk wordt later op verschillende plekken in Brunsum tentoongesteld. Dan nog het weer. Vanavond blijft het in Parkstad droog. Rond 6:30 is het ongeveer 18 graden met wolkenvelden en nog af en toe zon. Na zonsondergang, dat is rond 7:40, koelt het geleidelijk af naar 16 graden om 8 uur en ongeveer 13 graden tegen middernacht. Er staat weinig wind. Ook gedurende de nacht blijft het droog met minima rond 8 graden.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: De tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
4: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
6: Goeie paas! Bonussen, bonussen!
7: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Kom binnen.
9: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro... dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. De bedragen worden per productgroep berekend, dus met meer bestellingen in één keer kan de prijs flink oplopen. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. Eén stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken. Maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
1: Gio.
0: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik die nog zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Zij gaf op 23 juli 35.000 euro mee aan een man die zich voordeed als agent. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat zijn foto was verspreid. Woensdag wordt hij voorgeleid. Of het geld is teruggevonden is niet bekend. Veiligheidsregio Zuid-Limburg is als enige Limburgse instelling genomineerd voor de titel Overheidsorganisatie van het jaar 2026. De regio behoort tot een shortlist van 7 kandidaten en presenteert zich vrijdag tijdens de halve finale in Utrecht. Volgens de eigen toelichting loopt de veiligheidsregio landelijk voorop met maatregelen om de hulpverlening bij een langdurige, grootschalige stroomuitval op peil te houden. Ook wijst de organisatie op aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers, innovaties binnen de brandweerzorg en een opleidingstraject waarin aspiranten in 4 maanden tot brandweermedewerker worden opgeleid. De jury kiest 3 finalisten. De winnaar wordt op 26 november bekendgemaakt. De gemeente Beekdalen wil minder particuliere woningen in de Bloemenbuurt in Schinveld verduurzamen dan aanvankelijk gepland. Het aantal daalt van ongeveer 50 naar 25. Een deel van het subsidiegeld is nodig voor de aankoop van 4 woningen aan de burgemeester Bosstraat, waar renovatie door funderingsproblemen niet mogelijk zou zijn. De gemeenteraad en de subsidieverstrekker moeten nog met de gewijzigde plannen instemmen. Inwoners van Brunsum Oost kunnen meewerken aan een groot textielkunstwerk over hun wijk. Kinderen van basisschool Meander leveren ideeën over kenmerkende mensen en plekken. Handwerkers verwerken die vervolgens in een drieluik. Bij voldoende belangstelling begint het project in oktober met bijeenkomsten op donderdagmiddag. Ervaring met borduren, breien of haken is niet vereist. Het kunstwerk wordt later op verschillende plekken in Brunsum tentoongesteld. Dan nog het weer. Vanavond blijft het in Parkstad droog. Rond 6:30 is het ongeveer 18 graden met wolkenvelden en nog af en toe zon. Na zonsondergang, dat is rond 7:40, koelt het geleidelijk af naar 16 graden om 8:00 en ongeveer 13 graden tegen middernacht. Er staat weinig wind. Ook gedurende de nacht blijft het droog met minima rond 8 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel

0: worden aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Goeie paas, Paulussen, Paulussen.
4: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro... dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
12: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
14: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.

0: vertellen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Bij Taxi Centrale

0: Prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart Inke Ekrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Marco Smeets.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.

0: Suus een vellig hupgerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak weren. Schade net koenen regelt alles.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: regelen.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerle.
8: Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
5: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker.
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat.

0: ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Stuur je appje naar

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of

0: beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
3: 12 uur. Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen

0: Rakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.